As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

met mij voor naaste liefde en ik zal leren om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tijd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mieren breek. Dan maak een man mos een plan.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Luister FM.
1: Soos een papzak in die zon, het ek geleen wacht voor iemand om mij in te pakken. Was

Die klanke van Jackie Lou en hy sê vir ons die spookhuis van Pretoria Oos. Net voor het Christine Demilimoor met Bayo en Roan de Tooi met Tot ziens. Tijd is so kwaad voor drie. Ongelukkig tijd vir my om te sê Tot ziens. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy gaf julle geselskap ook tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakeld. Ek is morgen weer terug met die middag samen sein. Selfde tijd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Never surrender. Hier is Kraals, de zonskijn elders wat dingen afskom. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Sluister FM, Big Nick saam met jou weer om die draai, sporties ook. En ons kyk die jou topic, boekhand van die eer. Ook natuurlijk jou kiekie kyk en jou hartstaf wat jou kant toe kom. Kiekie kyk is ook een moeilijke ene vandag. Ons hoop maar, iemand kan hom recht kry. Was gister net twee gewees. Kyk wel meer as twee later vandag die kiekie kyk kan recht kry. Ons gaan na muziek toe nog, Lorika Raag met jou weer. En dan jou weer.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Joch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Woensdag die 19de Augustus. Arrival Noord 11:25, Bishu 12:27. Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mthatha 10:28, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 13:19, Port St. John's 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenhage 11:22. Dit is jou weer vir môre Woensdag, 19 Augustus.

Mystic jou lyf. Kollekteer ek wapens om geeste uit te draai. Jou tussen die lakens.

0: Glimlag check, Daniel Jays, luister FM, net na die is ons terug met nog een kykie na jou weer. Onthou, luister FM is op TikTok, volg ons at luister FM live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens, welkom.

John Belanger, trein op Leister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Dank je voor die lekker keier. Op jullie dinsdag morgen terug voor de Wille Woensdag. En hopelijk het ons een maak terug in die atelier. Met zijn karprobleem wat hij al mee gesukkel het. En toen hij ziek was die week al voor. Maar ek is seker. En ek hoop sommer hy is lekker terug. En kan ons weer saam met hom gesels en kerk. Sê vir jou tot ziens. Jerika Meiberg is op. Vanaf 6 uur af sê bring jy ook jou nuus. En bly geskakel net hierso op jou lekker luisterstasie.

living home. Nou leef hy tussen vrede en geroeste doorndraad, want hy's klaar met die duivels van Duivelstraat.

Elvis Friend Prince Dawn met Bitterblauw. Natuurlijk een van mijn gunsteling dingies daar. Van Om en dan Elvis Blue, Hart van Klip, net zo mooi, PC Vermaak, Blom. Nou ja, dit is 21 minuten oor 7. Het is tijd voor ons om te kijken wat het gebeur op hierdie 18 augustus in die wereld van muziek terug in tijd. Ek vat jou terug daarna 1977 toe. Op die dag was het Elvis Presley se begrafenis by Graceland. 150 gasten is binnen genooi en so wat 75.000 aanhangers het buiten hulle eer betoon aan die King of Rock. En dan in 1984, na jare se harde werk in clubs, stel die Red Hot Chili Peppers hulle selfgetitelde debuutalbum vry. Nee, wys jou net. Hard work pays off. Dan 2 jaar later, op die 18 augustus, stel Bon Jovi hulle derde album, Slippery When Wet, vry, wat hulle na die top laat skiet met treffers soos You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer. En dankzij jare se toerervaring is die groep gereed vir grootskares en word hulle vinnige gewilde trekpleister vir natuurlik hulle ongelooflike lewendige optredes. Dan ook 1 jaar later stel Aerosmith Permanent Vacation vry, hulle eerste album nadat hulle nuchter geword het. Interessante ene, met treffers soos Dude, Looks Like a Lady en Angel leidde tot 'n merkwaardige terugkeer vir die groep wat die voorafgaande dekade lang geworstel het met dwelmverslawing en kreatiewe insinking. Ja, ek is seker dwelmverslawing gaan definitief 'n kreatiewe insinking teweeg bring. Maar ja, daar het hulle toe nou nuchter geraak en kyk wat het hulle aangevang. In 2017, laaste maar nie die minste nie, maak Taylor Swift haar sociale media rekeninge, alles, Facebook, Twitter, Instagram, haar YouTube, skoon. En 3 dae later begin sy video's van 'n slang plaas om haar buitene liedjie Look What You Made Me Do, wat op 25 Augustus vrygestel word, aan te kondig. Fantastiese bemarkingsfoefie daai van haar, natuurlik vir al die Swifties, was natuurlik eers hysteries en toe baie bly. Nou ja, ek gaan vir jou speel Bon Jovi, Living on a Prayer en Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Geniet dit.

Kijk hoe ver van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hangen.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: On my left hand, I have King of Penna, Spokes Mashiach.

opa is een boek. Mijn opa is een dukboek. Mijn opa is een diep duk. Thuis al in de tower in de doolhof van een boek. Glinster in de gevel.

se va si los Macy wat als ik spoor weg bleef. Ik was die sterkste man op de aarde. A legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra. Hij die hotstraat voor die goes.

het sommer vinnig herstel en met die nursies in die saal geflirt. Joanna het kom kuier met chocolates in die nieuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoer.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ik heb de toeterscooter en ik sleep al met de V6 Raptor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.